kudaro chiro ino uchindiona kudaro chiro ino tirite simukaji wangu chiro ino tirite simukaji wangu chekumazuva kundichema chekumazuva kundiri noshatandiripo.